0: Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aangevallen. Dat was een reactie op aanvallen van de VS op doelen in Iran. Trump zei dat het nodig was vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben kinderen extreem veel honger. Uit de test blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen kan herstellen. En op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Het weer, vandaag eerst nog wat wolken, later zon bij maximaal 29 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De gemeente zoekt een voorlopige bestemming voor het terrein van voormalig restaurant Boer Kok aan de Meerkoetweg. Ze heeft dat in december gekocht, maar alleen om het in handen te hebben als de omgeving de toekomst verder wordt ontwikkeld. En het wordt nu niet gebruikt, er staan ook nog schuren op. Gedacht wordt aan een biologische markt in samenwerking met Lelystadse boeren, een invulling met kunst en cultuur, of het tijdelijk kenniscentrum Nieuwe Natuur dat Lelystad samen met anderen ontwikkelt. Voor die laatste functie wordt overigens ook gekeken naar het Woldpark. Nadat Boer Kok was gestopt, werd het complex gekocht door uitzendbureau Level 1 om er arbeidsmigrantenhuisvesting te bouwen. Maar het bedrijf veranderde van mening en koos voor arbeidsmigranten dorp langs de toren Valkweg bij het toekomstige stadsdeel Zuiderhagen. De gemeente nam het daarop over voor ongeveer €1 miljoen. En we blijven nog even bij deze portefeuille. De volgende stap is gezet in de ontwikkeling van Zuiderhagen. De openbare inschrijving voor de ontwikkeling van buurtschap Overbeke is geopend. Marktpartijen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de ontwikkeling van maximaal 822 woningen hier. In Zuiderhagen als geheel moeten de komende jaren in fases tussen de 9.000 en 16.000 woningen verrijzen, verdeeld over 10 van die zogenoemde buurtschappen. Uiteindelijk gaan hier ongeveer 25.000 mensen wonen. De eerste fase bestaat uit de buurtschappen Buitenwaard, Overbeek en Valkenstede, samen goed voor ongeveer 2400 woningen. En ruim een derde daarvan wordt dus in Overbeke gebouwd. En de gemeente moet controleren of het Van der Valk Hotel wel aan de wettelijke regels voor dierenwelzijn voldoet als het inderdaad 3 schapen zonder enige beschutting laat grazen op een grasveld bij het hotel. En als dat niet zo is, dan moet het stadhuis maatregelen afdwingen. De gemeenteraad heeft een voorstel daartoe van de Partij voor de Dieren en de PVV aangenomen. Die zijn boos omdat de dieren volgens waarnemingen tijdens de hittegolf geen beschutting hadden. Formeel heeft de gemeente er overigens niets over te zeggen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag en morgen hebben we vooral in de ochtend met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft wel zo goed als droog. Alleen een paar spatjes regen kan ik vanochtend echter niet geheel uitsluiten. Geleidelijk komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Met de zon erbij en een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 24. Vanavond vrij helder, rustig en droog. Vannacht fris met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is er eerder meer ruimte voor de zon. En dan wordt het een graadje warmer. Vrijdag staat er een fractie meer wind, maar verder verandert er niet veel. Het is dus voorlopig prima zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
2: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
4: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
2: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Jaren na de ramp met een onderzeeër uit Argentinië is de voormalig commandant schuldig bevonden aan nalatigheid. Volgens de aanklager had de chef de onderzeeër niet laten nakijken toen de bemanning zei dat er problemen waren. Een democraat in de staat Maine, die goede kans leek te maken tegen de republikeinse kandidaat, stapt uit de race. Graham Platner wordt beschuldigd van seksueel geweld. Deze maand moeten de democraten een andere kandidaat aanwijzen. Het weer in het noorden en midden bewolking, later zon met 21 tot 29 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde ervan het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaar op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droog materiaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar de man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen zijn opening en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanochtend hebben we met wolkenvelden te maken in Lelystad. Blijft wel droog. Gisteren waren de wolken hardnekkiger dan verwacht. Vandaag komt de zon er eerder bij. Met flinke perioden met zon wordt het vanmiddag 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond en vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen geregeld zon en nog steeds droog. Het wordt een graadje warmer. In het weekend houdt het droog en overwegend zonnig weer aan. Bij nog steeds matig noordoostenwind wordt het wel bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. De spits komt langzamerhand op gang. Op de A50 Arnhem-Os vielen tussen Valburg en Ravenstein 10 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
4: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
3: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
5: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
3: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is dat op meerdere plekken te merken. Bijvoorbeeld de A12 naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. 5 tot 10 minuten extra. Ook de A15 Nijmegen-Gorkum staat erbij tussen Deel en Leerdam. 10 minuten. En er op de A50 naar Arnhem vanuit Os viel tussen Ewijk en Renkum. 10 minuten ongeveer. Er is één rijstrook dicht, want er ligt het een en ander aan voorwerpen op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De

Radio Lelystad. Radio Lelystad 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie zoekt de man die in februari Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde van het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten er niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaren op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droogmateriaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar de man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen zijn opening en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vanochtend hebben we met wolkenvelden te maken in Lelystad. Blijft wel droog. Gisteren waren de wolken hardnekkiger dan verwacht. Vandaag komt de zon er eerder bij. Met flinke perioden met zon wordt het vanmiddag 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond en vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen geregeld zon en nog steeds droog. Het wordt een graadje warmer. In het weekend houdt het droog en overwegend zonnig weer aan. Bij een nog steeds matig noordoostenwind wordt het wel bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files om even uit te lichten. Het is een drukke ochtendspits met aardig wat dagelijkse kilometers. Er zijn geen bijzonderheden, als in kapotte auto's of pechgevallen of ongelukken en dergelijke. Verder de A2 dus, Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 12 kilometer, 30 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deel en Arkel, 5 kilometer en 10 minuutjes. En tot slot file voor Ravenstein op de A50 vanuit Arnhem. Bij onderweg richting Os houden rekening met een file van bijna 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio zijn er weinig bijzonderheden, maar wel aardig wat dagelijkse files. Zoals op de A12 het geval Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. 5 minuten, 3 kilometer. Dan de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Dik een kwartier vertraging. En op de A325 Nijmegen-Arnhem is het ook aansluiten. Tussen Elst en Huissen. 3 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten momenteel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik kwam haar tegen in een club in het oude gedeelte van Soho in Londen. Je weet wel, zo'n club waar ze alleen maar dure champagne drinken. Ze kwam naar me toe en ze wilde met me dansen. Ik vroeg nog hoe ze heette en met haar donkerbruine stem gaf ze me haar naam. Ze spelde hem zelfs nog even voor me. Nou ben ik niet de sterkste man ter wereld, maar toen ze me beetpakte brak ze bijna al mijn botten. En er was iets raars met haar stem. Die paste totaal niet bij haar vrouwelijke manier van lopen. Nou ja, we hadden een geweldige avond samen. We dronken champagne en we dansten de hele nacht onder het flauwe schijnsel van de lampjes in de club. Totdat ze me op een gegeven moment op haar schoot trok en vroeg waarom ik niet mee met haar naar huis ging. Nou, ik ben ook zeker niet de meest romantische man ter wereld, maar toen ik in haar ogen keek, viel ik bijna voor haar. Ik werd er onzeker van en ineens werd het me allemaal te veel. Ik duwde haar van me af, ik rende naar de deur, maar onderweg struikelde ik. En daar lag ik, gestrekt op de vloer. Terwijl ik opkrabbelde, keek ik recht in haar ogen. En zij in de mijne. Ach ja, ik was nog jong. Ik was nog maar net het huis uit en ik had nog nooit een echte vrouw gezoend. Hoe kon ik nou nee zeggen toen ze me bij mijn hand pakte en in mijn oren fluisterde? Lieve jongen, vanavond maak ik van jou een echte man, zei ze. Ja, wat moest ik nu? Ik ben dan misschien niet de meest stoere man ter wereld. Maar ik weet wel wie ik ben en ik weet wat ik wil. En ik ben blij dat ik een man ben. Net als zij.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde van het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaar op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droog materiaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar de man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen zijn opening en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanochtend hebben we met wolkenvelden te maken in Lelystad. Blijft wel droog. Gisteren waren de wolken hardnekkiger dan verwacht. Vandaag komt de zon er eerder bij. Met flinke perioden met zon wordt het vanmiddag 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond en vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen geregeld zon en nog steeds droog. Het wordt een graadje warmer. In het weekend houdt het droog en overwegend zonnig weer aan. Bij nog steeds matig noordoostenwind wordt het wel bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio, maar de spits is nu echt op zijn retour. De langste file kun je nog vinden op de A50 Arnhem-Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 12 kilometer en 25 minuten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht vielen vanaf Den Dolder tot aan Utrecht. 6 kilometer, daar doe je bijna 10 minuten langer over dit traject. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is zo goed als opgelost. In de regio nog één file. Maar wel goed nieuws, want de weg is weer vrij na een ongeluk op de A50. Vanuit Arnhem naar Eindhoven bij knooppunt Paalgraven. Nog wel een file, 11 kilometer en 15 minuten vanaf knooppunt Valburg. Maar die kan dus langzaam maar zeker gaan oplossen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde van het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaar op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droog materiaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar de man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen ze opendik en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanochtend hebben we met wolkenvelden te maken in Lelystad. Blijft wel droog. Gisteren waren de wolken hardnekkiger dan verwacht. Vandaag komt de zon er eerder bij. Met flinke perioden met zon wordt het vanmiddag 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond en vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen geregeld zon en nog steeds droog. Het wordt een graadje warmer. In het weekend houdt het droog en overwegend zonnig weer aan. Bij nog steeds matig noordoostenwind wordt het wel bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde van het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaren op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen, vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droog materiaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar een man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen zijn opening en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vanochtend hebben we met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft wel droog. Gisteren waren de wolken hardnekkiger dan verwacht. Vandaag komt de zon er eerder bij. Met flinke perioden met zon wordt het vanmiddag 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond en vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen geregeld zon en nog steeds droog. Het wordt een graadje warmer. In het weekend houdt het droog en overwegend zonnig weer aan. Bij nog steeds matig noordoostenwind wordt het wel bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij, volgens zijn woordvoerder, dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde van het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaar op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droog materiaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar de man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen zijn opening en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De wolken maken de komende uur steeds meer plaats voor de zon. Het is aangenaam met zo'n 23 of 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is helder en droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen naast de zon ook een paar wolkensluiers. Maar ik denk dat de zon vaker schijnt dan vandaag. Het wordt ook een graadje warmer. In het weekend hebben we ook met droog en overwegend zonnig zomerweer te maken. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten. Daarbij is het wel in de middag met 28 of 29 graden bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Bij Andelstein zijn ze aan het bergen, de rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde van het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaren op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droogmateriaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar een man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen zijn opening en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De wolken maken de komende uur steeds meer plaats voor de zon. Het is aangenaam met zo'n 23 of 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is helder en droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen naast de zon ook een paar wolkensluiers. Maar ik denk dat de zon vaker schijnt dan vandaag. Het wordt ook een graadje warmer. In het weekend hebben we ook met droog en overwegend zonnig zomerweer te maken. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten. Daarbij is het wel in de middag met 28 of 29 graden bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat het vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land 2 vertragingen. Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde van de collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten er niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaar op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droogmateriaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar een man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen ze opendik en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De wolken maken de komende uur steeds meer plaats voor de zon. Het is aangenaam met zo'n 23 of 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is helder en droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen naast de zon ook een paar wolkensluiers. Maar ik denk dat de zon vaker schijnt dan vandaag. Het wordt ook een graadje warmer. In het weekend hebben we ook met droog en overwegend zonnig zomerweer te maken. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten. Daarbij is het wel in de middag met 28 of 29 graden bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knooppunt Eemnes is de vertraging 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde van de collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten er niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaar op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droogmateriaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar een man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen ze opendik en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De wolken maken de komende uur steeds meer plaats voor de zon. Het is aangenaam met zo'n 23 of 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is helder en droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen naast de zon ook een paar wolkensluiers. Maar ik denk dat de zon vaker schijnt dan vandaag. Het wordt ook een graadje warmer. In het weekend hebben we ook met droog en overwegend zonnig zomerweer te maken. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten. Daarbij is het wel in de middag met 28 of 29 graden bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook 10 minuten oponthoud. De A27 Utrecht-Almere bij Huizen 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de extra reistijd ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in het midden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij 7 naar de kop van 8 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, de andere kant op. Bij knooppunt Grijzoord 7 kilometer file. Vanaf Arnhem-Noord 10 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere. 20 minuten tijdsverlies tussen Bilthoven en afrit Almere-Haven. Want er staat 12 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Ook 10 minuten op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Daar staat de file bij Kampen Zuid en is 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. Duitsland schaft Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aan. Amerikaanse oud-president Biden had toegezegd raketten in Duitsland te zullen stationeren, maar Trump schrapte die afspraak. Duitsland dicht met de aanschaf een gat in de defensie, zegt bondskanselier Merz. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie in Rome zijn de twee spionnen. Het weer overal zon, alleen in het noordoosten is het bewolkt. En het is 22 tot 28 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde ervan het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaren op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droogmateriaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar de man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen ze opendik en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De wolken maken de komende uur steeds meer plaats voor de zon. Het is aangenaam met zo'n 23 of 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is helder en droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen naast de zon ook een paar wolkensluiers. Maar ik denk dat de zon vaker schijnt dan vandaag. Het wordt ook een graadje warmer. In het weekend hebben we ook met droog en overwegend zonnig zomerweer te maken. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten. Daarbij is het wel in de middag met 28 of 29 graden bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij 7 naar 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. A27 Utrecht-Almere bij Huizen een kwartier vertraging. Kwartiervertraging heb je ook als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Klein kwartiertje vertraging op de A325, moet ik zeggen. Vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaaf, 8 kilometer. En op de N50 Emmeloord-Zwolle een kwartier vertraging bij knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 5:00, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file staat er in het midden van het land. Zo heb je een half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij 7 naar de kop van 9 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt het ook langzaam over 7 kilometer... tot aan knooppunt Grijshoord met een kwartier vertraging. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere 20 minuten vertraging bij Huizen. A28 Utrecht-Zwolle, 20 minuten vertraging bij Nijkerk. Dan een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Weer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En 35 Almelo-Zwolle bij de aansluiting met de A28. 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de N225 vanuit Renen naar Oosterbeek. Die reikt tot aan de aansluiting met de A50. Op de N307 Kampenhoorn bij Enkhuizen 10 minuten oponthoud. En een nasleep van een ongeluk op de N325. Vanuit Arnhem naar Nijmegen. 11 kilometer file nog tussen knooppunt Velperbroek en Elst met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Volgens de rechter hebben er wel seksuele handelingen plaatsgevonden tussen de twee mannen en een meisje van 17, maar was er geen sprake van verkrachting. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. Het weer vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde van het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten er niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaar op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droogmateriaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar de man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen zijn opening en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De wolken maken de komende uur steeds meer plaats voor de zon. Het is aangenaam met zo'n 23 of 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is helder en droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen naast de zon ook een paar wolkensluiers. Maar ik denk dat de zon vaker schijnt dan vandaag. Het wordt ook een graadje warmer. In het weekend hebben we ook met droog en overwegend zonnig zomerweer te maken. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten. Daarbij is het wel in de middag met 28 of 29 graden bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio. Die staan op A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Grijshoord 20 minuten. 20 minuten op A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. Ook 20 minuten vertraging de andere kant op A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar staat 8 kilometer file voor knooppunt Grijshoord. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Dus Bilthoven en Huizen rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk. En ook 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 6:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een hele lijst files in het midden van het land. De files met de meeste vertraging die vinden we op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Zevenaar altijd nog 9 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. Een uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Door 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Bilthoven en afrit Almere Haven. Dus de nasleep van een ongeluk. 20 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Files daar bij Nijkerk. 14 kilometer vanaf Soesterberg. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, een klein kwartiertje vertraging bij Apeldoorn Noord. Diezelfde vertraging bij Ravenstein. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een half uur vertraging na een ongeluk op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Elst de kop van 10 kilometer file vanaf knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam. En op de N781 vanuit Ede naar Wageningen bij Renen 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer vanavond nog lang warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 14.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde ervan het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaren op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen, vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droogmateriaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar de man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen ze opening en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De wolken maken de komende uur steeds meer plaats voor de zon. Het is aangenaam met zo'n 23 of 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft de wind aanwezig. Het is helder en droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen naast de zon ook een paar wolkensluiers. Maar ik denk dat de zon vaker schijnt dan vandaag. Het wordt ook een graadje warmer. In het weekend hebben we ook met droog en overwegend zonnig zomerweer te maken. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten. Daarbij is het wel in de middag met 28 of 29 graden bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Bij knooppunt Eemnes, 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. Kwartiertje vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk. 20 minuten vertraging op de N225 vanuit Renen naar Oosterbeek. De file staat voor de aansluiting met de A50 en is 2 kilometer. En 10 minuten oponthoud op de N301 Barneveld-Almere. Daar staat de file voor de aansluiting met de N704. Ook op de N307 rijdt het nog langzaam vanuit Hoorn naar Kampen bij Lelystad, Bataviastad. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad Airport een kwartiertje vertraging. A50 Arnhem-Os, 10 minuten vertraging bij Heteren. En op de N307, de weg Hoorn-Kampen, is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij de Houtripbrug. Richting Kampen, 20 minuten vertraging voor het verkeer. De andere kant op moet je ook rekening houden met een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Dance Classics met Martin Rodeburg.

het alweer 7 uur geweest op deze donderdagavond. Een hele goede avond. Welkom bij Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. Daar komen de 2 uur bij. Gaat weer een bijzondere avond worden. De temperaturen schieten omhoog. Gaan ze ook in de studio doen met de muziek. We draaien veel zomerse klanken in het eerste uur. En het tweede uur staat weer geheel in het teken van een mooie muziekmix. Deel 52, of nummer 52, hoe je het noemen wil. Van DJ Antoine, oftewel 55 minuten non-stop lekker knallen. En natuurlijk hebben we in het eerste uur ook zo rond 19:30... de remix van DJ Cees. En ook dat is een lekkere zomerse. De opening was in handen van René en Angela. Het mooie Banging on the Boogie, de clubmix-uitvoering. En René en Angela, die ken je van Save Your Love for Number One. En misschien nog wel bekender, het nummer I'll Be Good. Goed, wat kan je verwachten in dat eerste uur? Nou, ik zal een paar dingen opnoemen. We hebben bijvoorbeeld Baltimora, de remix van DJ Cees. En dan weet jij wel om welk nummer het gaat. We hebben nu meteen zo al Ryan Paris met de grootste hit van die beste man. Ook lekker zomers. En voor de rest moet je gewoon lekker luisteren. En genieten hier bij Dance Classics. Mooi! We hebben genoeg gesproken. We gaan gewoon lekker knallen en we gaan lekker starten. En ik noem nog maar even Ryan Paris. En dat was die hele grote hit Dolce Vita. Maar ook weer een speciale clubmix-uitvoering.

het zomaar zeggen. Een vrij bijzondere uitvoering van de grote hit van Ryan Paris. Het nummer Dolce Vita. De Clubmix uitvoering. Stukje rap erin. Leuk gedaan. Totaal anders als het origineel. Maar toch de rode draad, de zang, zeg maar. Netjes gehouden. En dat waardeer ik dan wel weer. Toen ik hem voor het eerst hoorde, moest ik er echt wel een beetje aan wennen, hoor. Lekkere zomerse klanken vanavond uit je speakers op deze donderdagavond bij Radio Lelystad. Herinnert u zich deze nog? Twee dames. Lily en Susie scoorden een grote hit met deze plaat. Nummer Candy.

Candy Love hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Lily en Susie. Van hallo groot zit. Candy Love. En het heeft toch aan één kant ook wel wat. Gaan we meer van dat soort nummers voorbij komen? We hebben nog één nummer te gaan en gaan ervoor zitten. Dan hebben we de remix van DJ Cees. En de remix die ik nu ga draaien is er eentje van Michael Gray. En deze plaat die kennen we denk ik ook wel. Tulio de Piscopo, zo heet de artiest of band, hoe je het noemen wilt. En het nummer Stop Bargon Primavera. Zeg je niks? Luister.

toch wel weer een bijzondere uitvoering van Michael Gray. Hè? Die heeft een remix gemaakt van toch wel een vrij bekend nummer. Tulio de Piscopo. Het nummer Primavera, oftewel Stop Bajon. Maar dan in de uitvoering van Michael Gray. Wat moderner beatje eronder. En ook de tekst, de song, wel weer vrij redelijk intact gehouden. En dat zijn, ik heb het al gezegd, in mijn ogen toch wel de wat betere remixen. Als dat je een nummer compleet verbouwt. Dat je heel goed moet luisteren of je hem wel herkent. Goed, we zitten zo rond de klok van 19:30. En dan weet je het, het is tijd voor DJ C's wekelijks terugkomend hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Met een fantastische remix. Ga maar luisteren en dan bepaal jij of die fantastisch is. Ik vind hem wel weer leuk gedaan. De grootste hit van de artiest Baltimora. En dan weet je om welke het gaat. Tarzan Boy.

grote Italo-hits denk ik toch wel, Baltimora. Het overbekende Tarzan Boy. En DJ Cees heeft er met zijn vingers aan gezeten. Dat heeft hij lekker gedaan hoor. Ook weer de rode draad intact gelaten, de zang. Iets wat anders gedaan met de beatjes en af en toe wat knippakken. Ja, ik moet zeggen, dit is gewoon geweldig. Ik heb begrepen dat hij een verzoekje heeft geplaatst. Moet hij ook wat met het nummer Manergy doen van Patrick Cawley. En er wordt volmondig positief op gereageerd. Ga daar maar eens mee aan de slag. Maak er wat leuks van. We wachten af. DJ Cees dus woonachtig in België. Ik ken hem al een behoorlijk aantal jaren. En maakt fantastische remixen die we al lang uitzenden. Hier ook bij Dance Classics Radio Lelystad. Want daar luister je naar. En elke donderdag van 7 tot 9 ben ik er gezellig bij.

wel dat ze zo lekker lang duren. Heerlijke uitvoering. Zoals je wel gewend bent hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Took My Love Away. We gaan weer wat zomerse klanken draaien. Alhoewel First Choice toch ook wel een zomers tintje heeft, vind ik hoor. En dat gaan we doen met Mico Mission. En wat doen we met Mico Mission? Ja, die heeft toch wel leuke nummers gemaakt. Het is toch echt wel Italo. En Italo staat er ook alweer voor zomerse muziek. Wat je hoort op vakantie. In de zomer. En dan, die nam je mee naar huis. In de 80's. Dit is de remix uit 1989 van de...

andere uitvoering als de origineel, de remix uit 1989. De meeste Italo-hits zaten zo rond mid jaren 80. We draaiden Dolce Vita van Ryan Paris, maar ook Silver Pozzoli met Around My Dream was een hele grote, P-Lion, Happy Children kennen we ook wel. En laten we vooral niet Sabrina vergeten met haar boys. Vooruit, nog een zomerse klank. Maxime. Italo-liefhebbers kennen hem absoluut. De remix van het nummer Lady Fantasy.

Teken nummer, wat precies zegt eigenlijk wat Italo is. Maxime met het mooie Lady Fantasy in remix-uitvoering. Waar stond Italo eigenlijk voor? Veel synthesizerwerk, dat hoor je in deze plaat. Hoor je in de meeste Italo's wel. En er werd niet altijd fantastisch Engels ingezongen of met een heel zwaar accent. Of zoals in deze werd er ook wel veel geschreeuwd. Maar dat maakte het ook wel weer apart. Goed, één nummer te gaan. Gaan we er even uit voor de berichten. En dan is het tijd voor de mix van DJ Antoine. Een mooie vakantiemix. Ik heb hem gehoord. Hij is echt helemaal geweldig. En dat laatste nummer komt van Albert One. Er is geen 2, 3 of 4 van, maar gewoon One. Een mooie uitvoering van het nummer Secrets. En het geheim hier bij Radio Lelystad is dat zometeen weer een mooie mix komt.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Bij Lelystad Airport is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Dance Classics met Martin Rodeburg.
0: DJ Antoine in the mix. Dance Classics. DJ Antoine in the mix.

En dat was hem voor deze avond. DJ Antoine hier bij Dance Classics Radio Lelystad met zijn mix. En dat was mix nummer 52. Lekker zomers einde. Ik ga afscheid van jullie nemen. Het zit er voor mij op. Het is bijna 9 uur. Ik wens je nog een fijne avond. Blijf lekker luisteren naar Radio Lelystad. En volgende week donderdag ben ik er uiteraard weer met een aflevering Dance Classics. 2 uur van 7 tot 9. We gaan er nog met zomers klanken uit. Op zijn Engels zou je zeggen, we put in a Russian song. In ieder geval een Russische titel, Eddie Huntington met het nummer USSR.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle-Groningen staat bij Staphorst een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Want bij Staphorst wordt aan de weg gewerkt. Staat 4 kilometer file doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joe Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer in het